0: Centrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
1: Hoe kom ik hier weg?
0: Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
0: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw Werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van Kesten.
10: Ik ben
9: Marcia
10: van
9: Muziekerk
10: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Ik ben Nadine van Zeeuwen.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1/2 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Op

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken, worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de Avans Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Op zondag 2 augustus van 2:00, 's middags tot 4:30, strijkt de Wieners neer in het Houtmanplantsoen in Gouda. Deze band brengt vintage rock'n'roll uit de 50's en vroege 60's met grote hits en verrassende B-kantjes van legendes als Buddy Holly, Elvis Presley, Johnny Cash en Chuck Berry. Ze waren te zien bij De Wereld Draait Door en VI. Het klinkt allemaal als echte vinylsingeltjes uit een Wurlitzer jukebox. Zet hem in je agenda.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
9: BR6. U luistert naar Gewijde Muziek. Het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot Nadenken een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
10: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. Vandaag beginnen we met een tekst uit Efeze 5, vers 4. Evenmin past uw schandelijke, domme of dubbelzinnige taal, maar veel eer dankzegging. We worden niet alleen opgeroepen om verkeerde woorden te mijden, maar ook om goede woorden te spreken.

Weet dit wel, geliefde broeders en zusters. Ieder mens moet vlug zijn in het horen, maar langzaam in het spreken en langzaam in het kwaad worden. Jacobus 1, vers 19. Helaas is het bij mij vaak andersom. Heer, leer me vandaag goed te luisteren en niet te snel te spreken.

Verdraag elkaar en vergeef elkaar, als de een tegen de ander een grief heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven. Colossenzen 3, vers 13. Met mensen heb je het soms even helemaal gehad. God heeft het met ons nooit gehad. Niet voor te stellen, toch?

Met de liefde die de Vader mij heeft toegedragen, heb ik jullie lief gehad. Blijf in die liefde met mij verbonden. Johannes 15, vers 9. In die liefde ben je veilig in alle omstandigheden.

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen en de dood zal niet meer bestaan. Geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij. Openbaringen 21, vers 4. Dat lijkt er nu nog niet op. Want wat een verdriet en pijn is er rondom ons heen. Maar die prachtige toekomst, dat is een ding wat zeker is.

Bied de Heer je werken aan en je plannen zullen slagen. Spreuken 16, vers 3. Vertrouwen dus. In grote en ook in de dagelijkse dingen, zoals je werk. Verwacht het van Hem.

Zing voor hem, hef een lied voor hem aan en spreek over zijn wonderdaden. 1 Kronieken 16, vers 9. Wonderen zijn dagelijks om ons heen. Je moet er alleen wel oog voor hebben. Probeer ze vandaag te zien en dank God ervoor.

Ik heb u mijn woorden in de mond gelegd en in de schaduw van mijn hand heb ik u geborgen. Ik die de hemel heb uitgespannen en de aardige grondvest heb, die tegen Sion zegt, u bent mijn volk. Jesaja 51, vers 16. Wat een prachtige bemoediging voor vandaag. Want God zegt het ook tegen jou en mij. Mijn volk, mijn kind ben jij.

Intussen weten wij dat voor wie God liefhebben, alles zich ten goede keert. Voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Romeinen 8, vers 28. En je mag weten dat hij je roept, dat hij jou lief heeft en dat hij dus het goede met je voor heeft. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. En voor aankomende week bid ik u Gods liefde, nabijheid, rijke zegen en vrede in uw hart toe. En heel graag tot de volgende keer.

0: luistert naar PRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de 2 elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerk bij 15, het zondagmorgenprogramma van BR6, lokale omroep van Bodegraven, Nieuwebrug, Waarder, Driebrugge, Reewijkdorp en Reewijkbrug. En uiteraard ook een hartelijk welkom aan de luisteraars van Gouwestad, Kerk in de Buurt. Kerkplein 15, vanmorgen de dienst vanuit de Bethlehemkerk in Nieuwebrug. Ik weet in sommige bladen wordt er een andere kerk aangeduid en wordt de Bethlehemkerk volgende week uitgezonden. Maar nee, vanmorgen de Bethlehemkerk uit Nieuwebrug, die begint om 9:30. Om 11:00 een rondje mannenkoren zoals u van mij gewend bent. En om 11:45 kijken we even naar de kerkelijke agenda. Kijken wat er alvast te beleven is hier in de buurt in Bodegraven en omstreken. Kerkplein 15 wordt deze zondag voor u gepresenteerd. Techniek en presentatie, Erik de Gier.

En op deze 2 augustus was dat Dirk-Jan Warnaar met de bekende openingstune van Kerkplein 15. Vandaag zit ik een keertje niet alleen in de studio. Marco van Noord zit naast mij. En die kijkt even mee of het presenteren voor hem een optie zou kunnen zijn. Nou, welkom Marco. We gaan samen deze uitzending maken. En we gaan beginnen met een mooi lied, Lopen op het water.

Nou, het was een mooi stukje muziek van Jaap Kramer en Hendrik van Veen. Op die dag, u herkende het vast. Voor de mensen die het later ingeschakeld hebben, een hartelijk goedemorgen. Dit is Kerkplein 15 op deze 2 augustus 2026. Het is alweer bijna 9:15. Leuk dat u bij ons bent. We gaan door tot 12 uur. Om 9:30 gaan we over naar de Bethlehemkerk in Nieuwebrug. En daarvoor en na die tijd uiteraard muziek. We gaan luisteren naar een cd van Remco Hackert. De kracht van uw liefde. Daarvan het nummer Als een hert dat verlangt naar water.

op zo'n prachtige zondagmorgen als vandaag op deze 2 augustus. Wat is het mooier om buiten te zijn en dan zingen van die trouw van onze Heer. Groot is uw trouw alweer, dat heeft u kunnen luisteren. Het is bijna 9:30, we gaan straks overschakelen naar dienst in de Bethlehemkerk hier in Nieuwebrug. De voorganger is daar dominee van Eck uit Lexmond. En we gaan even wachten tot de dienst begint en we gaan luisteren tot die tijd. En naar wat muziek. Ik heb Dirk-Jan Warnaar erbij gezocht met de ware Kerk des Heren. Die hoort u al op de achtergrond. En zonder verdere aankondiging gaan we straks overschakelen naar de Bethlehemkerk. En dan zie ik u graag na de dienst weer terug. Want om 11 uur rondje mannenkoren. En tot 12 uur gaan we door. Bij Kerkplein 15.

Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Eventuele gasten ook. En allen die elders met ons verbonden zijn. Voorganger in deze dienst is dominee Van Eck uit Lexmond. De kerkraad heeft de volgende mededeling voor u. Op dinsdag 28 juli was het 55 jaar geleden dat Jaap en Gerry Domburg, Kortenhoven 3, in het huwelijk traden. Wij feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen met kinderen en kleinkinderen voor de toekomst God zegen toe. Wat betreft de collecte, de eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde is bij de uitgang voor de renovatie van de kerkgebouwen. We gaan de voorzang zingen met elkaar. Psalm 19, vers 1 en 3 uit Weerklank. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.

onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We gaan verder met het zingen van Psalm 97, vers 1 en 5 uit de Oude Berijming. Psalm 97, 1 en 5.

de lezing van Gods wet zingen we Psalm 119, vers 49 en 52. Nu heb ik in mijn liturgie er niet meer bij staan of dat dat uit weerklank of uit de oude berijming was. We zingen het gewoon met de biemer mee. Het zal wel goed overgebracht zijn. We lezen de 10 geboden uit Exodus 20 en de samenvatting die onze Heer Jezus daarvan gaf. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus vatte deze 10 geboden samen in de volgende 2. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede, hieraan gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten.

Laten wij bidden. Heere in de hemel, we zijn uit onze huizen gekomen en zijn naar de kerk gegaan om een woord van u te horen, om uw naam lof te zingen en om u aan te roepen in onze gebeden dat u in ons midden wil zijn. Thuis luisteren er mensen mee of zullen dat nog doen of ze zien het ook. U bent ook daar. Voor u is er geen grens van plaats of tijd. En u bindt ons allen samen rondom uw woord en rondom uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En overal in de wereld komen er mensen samen rondom uw woord. Soms diep in het verborgene, omdat het verboden is. Soms openlijk, soms zijn het er heel veel. Soms maar een paar. Maar overal, in heel de wereld, ook waar wij denken dat dat niet zo is, bent u met uw woord en wordt uw naam groot gemaakt. En nu worden er vele woorden in deze wereld gesproken. Woorden die ons bang kunnen maken van... Soms schrikken we van onze eigen woorden. Daarom zijn wij zo dankbaar dat uw woord er is. En dat u dat zelf levend houdt. Wanneer we straks uit de Bijbel lezen en wanneer het wordt uitgelegd, dan gebeurt dat in mensenwoorden. Dat is ook een genade. Dat u geen onverstaanbare taal spreekt, maar zoals u mens geworden bent, dat u ook in menselijke woorden ons aanspreekt. Maar wees dan ook met uw Heilige Geest in ons en onder ons, dat wij ons aan dat woord niet kunnen onttrekken. Neem zelf onze gedachten en ons hart gevangen. En laat ons ja zeggen. Ja, Heere, u hebt gesproken, zodat wij leven voor uw aangezicht. Wees zelf zo de stille grote aanwezige in deze dienst. Geef uw tegenwoordigheid te ervaren. Wij vragen dat uit genade. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we straks een kinderlied zingen voor de preek. Maar voor de schriftlezing wou ik daar meteen al iets over zeggen. We gaan straks een stukje lezen, dat vertel ik nog wel. Maar toen moest ik denken aan een schoolklas. En de juffrouw had het daar moeilijk mee, want twee jongens zaten voortdurend elkaar te stompen en te vechten en ruzie te maken en ze kreeg ze maar niet rustig. En eigenlijk dacht ze, het zijn toch allebei heel aardige jongens, waarom doen ze nu zo moeilijk en zien ze van elkaar niet dat ze aardige jongens zijn? En toen had ze ineens een idee, we zetten de tafeltjes zo dat iedereen elkaar aan kan kijken in een kring. Dan zien ze van elkaar als ze verdrietig zijn en als ze blij zijn, en dan ziet het er anders uit dan zo'n jongen naast je. En zo gedaan, ze zetten ze natuurlijk niet naast elkaar, maar wel zo dat ze elkaar konden zien. En vanaf toen ging het beter. Nu gaan we straks een hoofdstuk lezen over het volk Israël, 12 stammen die vaak ruzie maakten. Ruzie met God, ruzie met elkaar. En dan zegt God, voordat jullie nou de beloofde land binnengaan, moeten jullie op twee bergen gaan staan. De ene helft van het volk daar, de andere helft van het volk daar. En Mozes in het midden. En dan worden ze gedwongen elkaar aan te kijken. En dat is het geheim ook wel, een van de geheimen achter Deuteronomium, het vijfde Bijbelboek. Hoofdstuk 27... Een van de hoofdstukken waar ik mijn halve leven al door geboeid ben, maar waar ik toch niet over durfde te preken. Het is ook een heel streng hoofdstuk. Maar we zullen zien dat daar toch veel van Gods liefde in zit. Deuteronomium 27, we gaan het in zijn geheel lezen. Mozes weet al dat hij niet het beloofde land mee in mag,
Maar voor het zover is, spreekt hij het volk nog een keer toe. En dat is bijna het hele boek Deuteronomium. En dan zegt hij nog één keer alles wat hij op zijn hart heeft. En Mozes gebood het volk samen met de oudsten van Israël: neem al de geboden die ik u heden gebied in acht. En op de dag dat u de Jordaan oversteekt naar het land dat de Heer uw God u geeft, moet het zo zijn dat u voor uzelf grote stenen opricht en die met kalk bestrijkt. U moet alle woorden van deze wet daarop schrijven als u overgestoken bent, opdat u komt in het land dat de Heer uw God u geeft. Een land dat overvloeit van melk en honing, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft. En als u de Jordaan bent overgestoken, moet het zo zijn dat u deze stenen, waarover ik u heden gebied, opricht op de berg Ebal, en dat u ze met kalk bestrijkt. U moet daar een altaar bouwen voor de Heere uw God, een altaar van stenen die u niet met een ijzeren voorwerp mag bewerken. Van hele stenen moet u het altaar van de Heere uw God bouwen en daarop brandoffers brengen voor de Heere uw God. Ook moet u dankoffers offeren en daar eten en u verblijden voor het aangezicht van de Heere uw God. U moet op deze stenen alle woorden van deze wet schrijven, duidelijk en goed. Verder sprak Mozes samen met de Levitische priesters tot heel Israël: zwijg en luister, Israël. Op deze dag bent u een volk geworden voor de Heere uw God. Daarom moet u de stem van de Heere uw God gehoorzaam zijn en zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied doen. En Mozes gebood het volk op die dag: wanneer u de Jordaan overgestoken bent, moeten de volgende stammen op de berg Gerizim gaan staan om het volk te zegenen: Simeon, Levi, Juda, Issachar, Jozef en Benjamin. En de volgende stammen moeten op de berg Ebal gaan staan voor een vervloeking: Ruben, Gad, Azer, Zebulon, Dan en Naftali. De Levieten moeten het woord nemen en tegen alle mannen van Israël zeggen met een luider stem: vervloekt is de man die een gesneden of een gegoten beeld maakt, een gruwel voor de Heere, het werk van de handen van een werkmeester, en dat op een verborgen plaats neerzet. En heel het volk moet antwoorden en zeggen: amen. Vervloekt is wie zijn vader of moeder veracht. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie de grenssteen van zijn naaste verlegt. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie een blinde laat verdwalen op de weg. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie het recht van de vreemdeling, de wees en de weduwe buigt. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie met de vrouw van zijn vader slaapt, want hij heeft het kleed van zijn vader opengeslagen. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie gemeenschap heeft met welk dier dan ook. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie slaapt met zijn zuster, de dochter van zijn vader, of met de dochter van zijn moeder. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie met zijn schoonmoeder slaapt. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie zijn naaste in het geheim doodslaat. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie een geschenk aanneemt om iemand om het leven te brengen, onschuldig bloed te vergieten. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden. En heel het volk moet zeggen: amen. De tekst is vers 8. U moet op de stenen alle woorden van deze wet schrijven, duidelijk en goed. Over die wet van God gaat het. En we lezen daarover nog uit de brief aan de Romeinen, de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 13, de versen 8 tot en met 10. Romeinen 13, 8 tot en met 10. Wees niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben,
Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat. Namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En over die liefde gaan we nu zingen. Weerklank 605, de versen 1, 2 en 3. Het kinderlied. Weerklank 605.

Deuteronomium 27, vers 8. U moet op de stenen alle woorden van deze wet schrijven. Duidelijk en goed. Dat is wel een hele bijzondere opdracht die Mozes het volk hier meegeeft. Als ze straks het beloofde land binnengaan, moeten ze grote stenen meenemen en die oprichten op de plaats waar ze het land binnen zullen gaan. En als die stenen, mogelijk zijn het er 12 geweest, voor iedere stam 1, als die stenen daar dan staan, moeten ze met kalk bestreken worden en moet daar de tekst van Gods geboden op worden geschreven. Waarschijnlijk moesten ze in de kalk worden ingegrift. Verf en inkt zou het in de buitenlucht niet lang houden. En uitleggers hebben zich afgevraagd of dat alleen over de 10 geboden ging, die we ook net gelezen hebben, of over heel Gods wet, zoals die via Mozes aan Israël was doorgegeven. En ik denk wel dat het de bedoeling was dat al Gods geboden op die stenen moesten worden aangebracht. Als je het land Egypte binnenging, of een deel van Egypte, of een stad van Egypte, dan kon je ook voorbij een muur komen waarop de wetten van het land of van die stad waren ingegrift. Als een soort boodschap: binnen deze grenzen of binnen de muren van deze stad heb je aan deze regels te houden. En ook de koningen van Assyrië, die heersten vanuit Nineveh, hebben zulke muren gehad waarop de wetten van hun rijk stonden te lezen. Zo vreemd is dus de opdracht die Mozes hier aan het volk meegeeft ook weer niet. Nu doen wij dat niet meer, maar toch moest ik even denken aan de bordjes die vroeger, en soms ook nu nog wel, vooral in de katholieke wereld, bij de ingang van een kerkgebouw kon zien. Dit is een godshuis, toon uw respect daarvoor in gedrag en kleding. Of om iets heel moderns te noemen, mobieltjes inleveren bij de ingang van het klaslokaal. Steeds is de boodschap: wie hier binnengaat, heeft zich aan deze regels te houden. En nu staat Mozes daar, nadat hij 40 jaar met het volk door de woestijn was vertrokken. Met dat volk waar hij heel zijn hart en heel zijn leven aan had gegeven, maar dat hem ook steeds weer het bloed van onder de nagels had gehaald. Maar hij bleef van ze houden, hoe lastig ze soms ook waren, omdat God van ze bleef houden. Soms, als het zelfs God te veel werd en hij het lastige en ongehoorzame volk wou vernietigen, dan sprong Mozes voor hen in. Dan leek het even alsof Mozes' liefde groter was dan Gods liefde. Maar dan liet God zich weer door Mozes bepraten en dan won de liefde het weer. En dan ging God verder met dat volk dat hij, dat toch ondanks alles zijn volk bleef. Mozes leefde zo dicht bij het hart van God dat hij God op het diepste van zijn liefde wist aan te spreken. Op zulke momenten is het al even alsof we Jezus horen bidden toen men hem aan het kruis sloeg: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Dat bad hij niet voor Israël alleen, maar voor Israël en alle volken, ook voor ons dus. Wij die moeilijke mensen zijn, levend in een oorlogszuchtige wereld. Dat geeft hoop. Al lijkt het er soms hopeloos met ons mensen voor te staan. En zo staat Mozes hier nu. In die 40 jaar dat hij met Israël door de woestijn was getrokken, had hij dat volk goed leren kennen. En nu moet hij het loslaten, want hij mag dat beloofde land niet mee in. Omdat ook hij, hoeveel hij ook van dat volk was gaan houden, omdat ook hij zich een keer in zijn woede had laten gaan. En dan mag hij er niet in. Dat lijkt hard.
Maar ook voor Mozes moest er een keer een eind aan komen. We kunnen ons hem ook moeilijk voorstellen als ambteloos burger, gepensioneerd om zo te zeggen, in het beloofde land. God had een beter huis voor hem. Mozes was zijn hele leven een godsman geweest en eindelijk mocht hij nu naar God toe. Naar het licht van de heerlijkheid die hij bij leven al had mogen aanschouwen toen hij bij God op de berg was. Toen nog met de afstand waarmee een sterveling soms iets van het licht mag zien, maar straks eindelijk na 120 jaar ten volle. Dan zou hij meer thuis zijn bij God dan hij ooit in het beloofde land had kunnen wezen. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, zou Jezus later zeggen. Woningen niet alleen voor bijzondere mensen zoals Mozes of Elia of de 12 apostelen, maar voor allen die hem op zijn woord geloven. Dat geeft hoop, opnieuw voor ons, net als Israël, hardnekkige, lastige mensen. God die liefde is, kent geen bordje vol. Wie zich meldt aan zijn poort, vindt een vader die wacht en wordt niet naar een ander adres verwezen. Maar nu moet Mozes zijn volk toch loslaten, of liever het volk dat aan hem was toevertrouwd. En hij weet dat ze zich in het beloofde land niet ineens anders zullen gaan gedragen. Opnieuw zullen ze God en zijn geboden vergeten, de geboden van de God die hen uit de slavernij had bevrijd en die als een vader voor hen wilde blijven zorgen. Maar zo zou het niet gaan, dat wist Mozes. En dat wist ook God. Ze zouden andere heilanden en goden achterna gaan lopen. Ieder die maar wat leek te beloven. Ook al kwam daar niets van terecht. En we zien het nog steeds. Zoals bij iedere verkiezingen mensen achter nieuwe heilanden aanlopen. Die tenslotte alleen maar onheil brengen. Terwijl ze de God aan wie ze hun leven te danken hebben. En die hem dagelijks met alle goeds omringt. Totaal lijken te vergeten. Wij doen het niet beter dan het volk dat aan Mozes was toevertrouwd. Vandaar Gods geboden ingegraveerd op stenen die daar nog generaties zouden blijven staan. Om hen eraan te herinneren dat het God was die hun het land waar zij woonden had gegeven. Dat hij er de koning was. En dat ze er leefden van wat hij hen gaf. En dat er, als het erop aankwam, niets van hem bij was. Daarom moesten ze, als ze die stenen met Gods wet hadden opgesteld, daar ook een altaar gemaakt van stenen bij bouwen. Een altaar om daar brandoffers op te offeren. Als een teken van overgave. Brandoffer betekent, zoals dat dier in de vlammen opstijgt naar God, zo geef ik mij met alles wat ik heb aan hem die mij geroepen heeft en die mijn God wil wezen. Dat is de betekenis van een brandoffer. Maar niet alleen brandoffers zouden er op het altaar worden geofferd, ook dankoffers. Om daarmee te zeggen, door dit dier op het altaar te offeren, laat ik mijn dankbaarheid zien voor alles wat ik van God heb gekregen en wat ik nog dagelijks krijg. Ook al ben ik een zondaar en heb ik zijn geboden overtreden en overtreed ik ze nog dagelijks. Hoe groot moet zijn liefde zijn dat hij een dier in mijn plaats wil accepteren. En zo krijgen we een machtig beeld van hoe Israël het beloofde land zou binnentrekken. Tussen machtige stenen door waarop Gods wet stond geschreven. De wet waaraan ze zich in de woestijn maar met tegenzin aan hadden gehouden. Maar waaraan men zich wel te houden had als men niet ver van God in het ongeluk wilde komen. En tussen die stenen met Gods wet, dat altaar met die brandoffers als teken van overgave aan God. En de dankoffers om daarmee te zeggen, niets is van mij, ik heb het alles van God gekregen. En dan nog dat God zulke offers
wil accepteren, terwijl wij zelf eigenlijk dat offer hadden moeten zijn. En zo wordt ook in de gemeente van Christus Gods wet gelezen. We hebben vanmorgen opnieuw gehoord. Ik ben uw God. Ik heb mij aan jou gegeven. Zo begint het. Ik heb mij aan jou gegeven. Ik ben uw God. Dat is mijn liefde. Leef daar nu ook van. En gun van die liefde die je van mij krijgt nu ook wat aan de ander. Dat is samengevat Gods wet. Ik ben jouw God. Leef daarvan. En geef van mijn liefde ook wat door aan de ander. Dat is Gods wet. Houden we ons daaraan? Of doen we enkel wat ons hart ons ingeeft, ook als God gij zult niet zegt? We horen Gods wet. Zalig zijn we als we hem ernstig nemen. Dan weten we waar het heen moet, maar dan weten we tegelijk ook dat we geen been hebben om op te staan. Een altaar staat er in onze kerken niet. Wij hebben het offer dat Jezus bracht aan het kruis. En dat ons in het evangelie wordt verkondigd alsof wij het voor ons zien. En dan weten we het. Onze offers schieten altijd tekort. Maar hij bracht het brandoffer dat de hemelse Vader accepteerde. Alsof wij onszelf aan God ten offer hadden gebracht. Hij bracht ook het grote dankoffer dat ons klein en verlegen en toch ook dankbaar maakt. Dankbaar dat wij, al zijn wij zondaren, net als dat lastige Israël, dat wij toch voor Gods aangezicht mogen leven. Intussen leven we ook mee met Mozes. Die weet dat hij het einde van zijn leven nadert en dat hij het volk waarmee hij zoveel had meegemaakt tenslotte los moet laten. Overlaten aan God. God wiens wet hij aan Israël door had mogen geven. En nu zal het volk het zonder hem rechtstreeks met God moeten doen. En met het woord dat aan hen was doorgegeven. Het is alsof er met het vertrek van Mozes een nieuw begin wordt gemaakt. Op deze dag bent u tot een volk voor de Heere uw God geworden, zegt Mozes. Alsof hij zeggen wil, ik zal er straks niet meer zijn, maar de Heere en zijn gebod zullen blijven. Houd je aan wat ik jullie doorgegeven heb. Zo spreekt hij als een vader die weet dat hij gaat sterven zijn kinderen nog één keer toe. Met liefde. Maar ook met de vrees die je hebt als je weet dat je mensen los moet laten. Hoe zullen ze, als ik er niet meer ben, verder gaan? Hoe zullen ze gaan leven? Hoe zal het met ze gaan in deze wereld? En dan komt er het tweede deel van het hoofdstuk, waarin beschreven wordt hoe het volk bij het binnentrekken van het land zich aan Gods wet zal hebben te onderwerpen. Want het is niet genoeg dat die wet op stenen te lezen staat. Ze moet ook in de harten worden ingegreven. Geschreven in volle ernst. En daarbij gaat het hart aan toe. Zo hard dat we dit hoofdstuk niet zonder huiver kunnen lezen. Bij de ingang van het land liggen twee bergen met de hellingen tegenover elkaar. De Ebal en de Gerizim. We weten dat het volk uit 12 stammen bestond. 6 van de 12 stammen moeten op de helling van de Gerizim gaan staan. En die moeten instemmen met de belofte van Gods zegen over degene die de weg van zijn geboden gaan. Wat die zegen inhoudt staat niet in dit hoofdstuk, maar in het volgende hoofdstuk. Gezegend degene die Gods geboden bewaren. Hij is hen in alle dingen nabij. Tot in het dagelijks brood dat ze van hem ontvangen en hun leven zal enkel vreugde zijn. En dan van de berg Gerizim klinkt uit de mond van de 6 stammen die daar staan een instemmend amen. Maar er is een keerzijde. Vervloekt degene die God verlaten
en goden achterna lopen die geen goden zijn. Hun leven zal leeg en donker zijn, puur omdat ze God verlaten. Een leegte zal er in hen zijn die enkel God kan vervullen. En als dat nu gezegd wordt, klinkt van de overzijde van de berg Ebal het amen van de stammen die daar staan. Dat wil niet zeggen dat de ene helft van het volk Gods zegen zal ontvangen en de andere helft Gods vloek. Het volk is één. Staande op de twee berghellingen worden ze gedwongen elkaar aan te kijken en te blijven kijken. En zolang ze dat doen, zullen ze Gods volk blijven. Zowel onder Gods zegen als onder Gods vloek. Met in het midden het altaar dat van Gods genade spreekt en waarop de offer van Gods liefde brandde. Een liefde die heel het volk omvat, zolang ze elkaar maar aan blijven kijken. Zolang ook wij elkaar maar aan blijven kijken met Jezus' offer in het midden. Hiermee had het afgelopen kunnen zijn. Maar dan is het alsof Mozes nog één keer alles op alles zet om te voorkomen dat het volk in de fout gaat. En op de achtergrond spreekt hier ook het hart van God die liefde is. En die niets erger vindt dan dat de liefde wordt geschonden. En het volk moet weten hoe erg hij dat vindt. Vandaar die vervloekingen waarop heel het volk, alle 12 stammen dus, amen hebben te zeggen. En dan klinkt die tweede helft van het hoofdstuk. Het is alsof we erbij staan, een hele reeks vervloekingen, en we huiveren. Want diep van binnen weten we dat wat hier gezegd wordt ook ons aangaat. Vervloekt die God denkt te kunnen vergeten en die op zijn eigen hart vertrouwt. Vervloekt die de ouderen minacht. Vervloekt die weduwen hun land afpikt en heel het volk zal zeggen amen. Vervloekt die een blinde laat struikelen. Vervloekt die weduwen en wezen laat verkommeren en die de vreemdeling van zijn recht berooft. En het hele volk zal zeggen amen. Vervloekt die zich vergrijpt aan wie hem niet toekomen. Vervloekt die in het verborgene iemand van zijn leven berooft. God zal hem vinden. Vervloekt degene die geld meer waard vindt dan een mensenleven. En heel het volk zal zeggen amen. We horen het Israël zeggen, staande tegenover elkaar op die twee berghellingen, de ogen op elkaar gericht, want samen zijn zij Gods volk. Intussen blijft het schenden van de liefde niet ongestraft. Al blijft Gods volk, en staat het altaar met de offers daarop als een teken van zijn liefde in hun midden. Zo hebben wij het offer van Jezus in ons midden. Het offer dat hij voor Israël en de volkeren bracht. Het offer dat in ons midden wordt gepredikt, opdat wij hem dankbaarheid bewijzen met een vrolijk hart. En met een nederig hart ook. Als wij erover horen en als wij het aan het avondmaal vieren, met een nederig hart ook, want er is niets van ons bij. Integendeel, vergevend hun blijft hij bidden, want ze weten niet wat ze doen. Want laten we eerlijk zijn, hoe gemakkelijk schenden wij de liefde en lopen andere goden na en plaatsen we onszelf en ons belang voor dat van onze medemensen. En hoe dwars zit het ons dat God ook hier weer de zwakste en de weduwe en de wezen en de vreemdelingen noemt. We worden wekelijks aan hen herinnerd in de 10 geboden en nu weer in de schriftlezing en de preek. Ook politiek laat God ons niet met een gerust geweten leven. En ook in onze begeerte niet. En in onze stille gehechtheid aan geld, waar we ondanks alles zo moeilijk iets van los kunnen laten als het erop aankomt. Vervloekt, roept de Heere. En hij doet dat niet voor niets. Want hoe leeg en hoe hol wordt het leven waar de liefde wordt geschonden. Hele landen, soms denk je heel de wereld, glijdt de kilte van een leven zonder liefde in. Jezus zelf kondigt tijden aan waarin de liefde zal verkillen.
Misschien leven wij in zulke tijden. Maar we komen er niet mee weg. En God laat ons niet los. Vervloekt, zegt God, om ons hart te breken. En ons te doen zien waar we mee bezig zijn. En om onze ogen samen met die van al die anderen op dat offer in het midden te richten. Het offer dat Christus voor een wereld vol vervloeking bracht. Om haar te vervullen met zijn zegen en zijn liefde. Die liefde is het die hier verkondigd wordt en die alle dingen nieuw maakt. Jezus in het midden. En dan wij en onze medemensen, die we ondanks alles dan ook in het licht van Gods liefde gaan zien. De medemens die we dan recht in de ogen leren kijken. Niet meer met haat, maar met liefde en mededogen, omdat we allen, of we nou zondaar zijn of vreemdeling, of allebei, omdat wij allen van hetzelfde mededogen leven. En dan stemmen we er van harte mee in. Vervloekt wat niet uit de liefde is. Want de liefde, in de liefde, Gods liefde, in zijn liefde, is het leven. Amen. Over die liefde en tegelijk het haten van het kwade zingen we weer uit Psalm 97, nu vers 6 en 7.

willen voorbeden doen en dankzeggen. We danken met Jaap en Gerry Domburg voor hun 55-jarig huwelijksjubileum. En dan voorbeden voor André Meijers. Ik ken hem natuurlijk als predikant niet, maar zijn situatie blijft zorgelijk, staat er wel bij, in het ziekenhuis. En dan voorbeden voor dominee en mevrouw Verboom, die nu in de afgelopen week hun oudste zoon hebben verloren. Wilfred was al langer ziek en laat vrouw en kinderen na. We zullen voorbeden doen voor hen en dankzeggen. Laten wij bidden. Zo komen wij na het horen van uw woord weer naar u die liefde bent en daarom ons voor alle kwaads wil behoeden. Want overal waar die liefde niet is, daar is leegte, donker, de haat en afkeer. En wij leren het nooit helemaal in dit leven. Maar houd u ons zelf er maar bij. En herinner ons voortdurend aan uw liefde, die ook steeds verwonderlijker wordt. Uw liefde waarmee u het volhoudt met ons, met de wereld en met uw volk. Voor dat volk te midden van de volkeren bidden wij ook. En soms dan schrikken we van wat hun overkomt. Soms schrikken we van wat zij doen. En tegelijkertijd leggen wij dat volk in uw hand. En maak dat ook daar dat altaar in het midden weer zichtbaar wordt. Het altaar van de zoon van uw

geldt dat ook voor alle volkeren van de wereld die met elkaar in oorlog zijn. En alle volkeren waar mensen elkaar haten onderling. En dat kan ook in ons land zo zijn. Dat mensen tegenover elkaar staan en om een mening elkaar het licht in de ogen niet meer gunnen. Heer, geef wijze leiders en geef ook verandering in het hart van de mensen. Opdat men elkaar aankijkt en uw vrede weer in het midden komt of is. Heere God, zo zijn er allerlei dingen die wij voor die grote wereld hebben te bidden, waar zoveel geweld en leed is en de spanningen zo groot zijn dat geen diplomaat meer weet hoe je er nog iets aan zou kunnen doen. Met des te meer vuur leggen wij die wereld in uw hand, want u bent de koning der koningen en uw ontferming met ons zondaren blijft, Heere. Daar doen wij een beroep op uw ontferming. Wees ook met ons in deze gemeente. Zegen de dienst van het woord. Zegen alle andere diensten die gedaan worden door kerkenraad of door anderen, voor ouderen en jongeren, voor het kerkgebouw en voor de muziek, dat hier een plaats blijft waar uw woord wordt gehoord en uw naam wordt geprezen. En leer ons allen beseffen hoe belangrijk dat is, dat wij het niet door eigen schuld laten verlopen. Dat is ook een drama. Als uw woord ergens verdwijnt, wat is er dan nog? Wie geeft er dan nog richting? En wij bidden u voor onze levens en voor hen in het midden die met ziekte te kampen hebben en met nood in hun ziel en met zorgen om het dagelijks brood. Heel het menselijk leven mogen wij bij u aanbevelen. Ook het echtpaar dat een zoon moet missen. Verdriet in het hart. Hoop op u. En Heere, geef daarbij ook uw vertroosting. Dat neemt niet alle gevoelens meteen weg. Hoeft ook niet. Ook verdrietige mensen mogen er zijn voor uw aangezicht. En u draagt ze in uw genade. Heere, doe dat voor de familie Verbomen. Al degenen die nog met een verdriet en met een rouw in hun leven leven. We bidden u voor het echtpaar dat 55 jaar met elkaar is geweest voor uw aangezicht en dat met heel hun familie in dankbaarheid herdacht willen hebben, Heer. Die dank voor het leven dat u geeft en voor uw zorg in de gewoonste dingen. De zegen die er ligt in het geloven in uw woord en in het doen van uw geboden. Diezelfde zegen die Israël voorgehouden werd. Heere, daar danken wij u voor. En ga ook met hen. En met de kinderen en kleinkinderen. En allen die bij hen horen. Wij bidden u voor het zendingsgezin in Maastricht, de familie Landman, dat zij ook daar uw kracht mogen ervaren en uw woord mogen doorgeven en gestalte geven. Opdat in een donkere wereld het licht van de liefde, uw liefde, blijft schijnen. Uw liefde voor zondaren. Hoor ook, Heere, de gedachten en gebeden die wij u voorleggen in de stilte van ons hart.

en neem onze gebeden in genade aan omwille van uw Zoon, die aan uw rechterhand voor ons bidt en die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Over Gods liefde zingen we Weerklank 455, vers 1, 3 en 4. Weerklank 455, 1, 3 en 4. O grote God, die liefde zijt.

Gaat nu heen, gemeente, en draagt met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.

zo heeft u kunnen luisteren naar een dienst die uitgezonden werd vanuit de Bethlehemkerk in Nieuwebrug. En terwijl iedereen daar lekker naar huis of naar de koffie gaat, of en naar de koffie, gaan we verder met de uitzending hier bij Kerkplein 15. Om 11 uur rondje mannenkoren. Van ongeveer een half uur en daarvoor en daarna uiteraard allerlei muziek. De organist speelt nog een mooi nummer. Voor de kerkgangers aldaar. Wij gaan luisteren naar Dirk en Warnaar met U heb ik nodig.

De radioluisteraars had ik al een welkom geheten. Nu ook aan de kijkers van de tv. Dit is Kerkplein 15. We zijn bij u tot 12 uur. En uiteraard allemaal mooie muziek zullen we gaan draaien. Het volgende lied is, het volgende nummer. Just a Closer Walk With Thee van de Queen's Brass Band Quintet. Ik ben benieuwd.

En dat was opwekking 849, dat u vooral kent, denk ik, van het heel bekende Goodness of God, gezongen door C.C. Winans. Maar deze uitvoering mag er zeker ook wezen. We gaan verder met een bekende opwekking. De Heilige Geest van God.

Ja, je hebt van die melodietjes en liedjes die je in je hoofd blijft herhalen. Dat noemen ze een oorwurm. Je gaat ermee naar bed en je wordt er 's morgens weer mee wakker. En wat mij betreft was dit zo'n lied, Heilige Geest van God. Het is 10:55. Over een paar minuten beginnen we met een rondje mannenkoren. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar de Audrey Assad met het lied It's Well, It Is Well With My Soul.

It Is Well With My Soul. Dat was Audrey Assad. En de jongens die nu komen, gaan we straks nog even naar luisteren. Maar het is tijd voor een rondje mannenkoren. Het is alweer een tijdje geleden. En we gaan kijken naar de begintune. Ja, ze gaan al bijna beginnen. Ik wil zingen van mijn heiland. Het Urke Mannenkoor, halleluja. Met de begintune van een rondje mannenkoren. Nou mannen, laat maar komen.

En dat was de begintune van het rondje mannenkoor. Ik wil zingen van mijn heiland. Een opname van 15 jaar geleden van zingen in de zomer in Urk. Misschien bent u er wel eens geweest en misschien moet u er een keertje naartoe gaan. Want op 6 mei woensdagmiddagen dat het opgenomen wordt. Zingen in de zomer. Het is er altijd barstensvol. En hoe mooi is het om in een stamvolle kerk te zingen. Zingen in de zomer. Kijk maar eens op YouTube. Je kan het zo vinden. Er zijn heel veel uitzendingen van. Maar dit was Ik wil zingen van mijn heiland. En dan gaan we ook door. We blijven nog even in Urk. Want daar hebben ze nog heel veel koren. Ik meen dat het er 29 zijn. Heb ik wel eens opgezocht. En we gaan nu luisteren naar Eiland Urk. Er komen stromen van zegen.

De stromen van zegen, eiland Urk. En we blijven nog even op Urk, want daar hebben ze Soli Deo Gloria. En die gaan voor ons zingen, The Precious Lord.

En dat was The Precious Lord, gezongen door Soli Deo Gloria uit Urk. En wat komt er uit Urk toch veel goeds. Maar ook dichterbij hoor, we hebben hele mooie liederen. We gaan luisteren naar de gouden stem uit Waddinxveen met het lied Zie de Zon.

De gouden stem uit Waddinxveen met het lied Zie de Zon. En van Waddinxveen is via internet maar een klein stapje naar Zoutkamp. Want daar hebben ze het christelijk Zoutkamper mannenkoor. En die gaan voor ons zingen. Ziet in blinde razernij.

Dat was het Zoutkamper mannenkoor. Men ziet in blinde razernij. En van Zoutkamp gaan we door naar Drachten, naar het Interlijk mannenkoor, kerkelijk mannenkoor Drachten. Die gaan voor ons zingen De Haven van Rust.

En het was de haven van rust van het interkerkelijk mannenkoor uit Drachten. En aan rust zijn we eigenlijk wel een klein beetje toe, denk ik, na dit geweld van al die mannenkoren. We gaan luisteren naar de Rijnse zangers en het prachtige I Wish I Had Given Him More.

I'd wish I had given him more. Een uitvoering met kippenvel. Er waren de Rijnse zangers. Uit lang vervlogen tijden inmiddels. Maar een prachtig dat de cd's nog hebben. I'd wish I had given him more. En hoorde u de dynamiek van het mannenkoor. En toen ze zacht zongen, dat is toch kippenvel. Nou, misschien krijgen we ook een kippenvel van het volgende nummer. Dan gaan we even de oceaan over. Naar de Boston Gay Men's Choir. Die gaan voor ons zingen het lied Hallelujah.

En dat was een live uitvoering, dat hoorde u wel, van het nummer Yes I Know, gezongen door Soli Deo Gloria. En we hebben wel wat rust nodig, denk ik. Nou, laten we gaan luisteren naar het nummer, wat zo heet, het nummer Rust.

En dat was het nummer Rust, gezongen door de Gouden Stem. Persoonlijk vind ik dat erg fijn om te horen. Tot slot van het rondje mannenkoren. We zijn er wat 3 kwartier verder. Gaan we luisteren naar het mannenensemble Espressione met You Are My All in All.

En het was het lied You Are My All in All, gezongen door Espressione als slot van dit rondje mannenkoren. Kwart voor twaalf, kijken we even wat de kerkelijke agenda te bieden heeft. Nog niet zoveel, want alles moet nog een beetje opstarten, dus dat gaat allemaal wel gebeuren. We kijken even naar de uitzendingen van de komende twee weken. Over volgende week dan zenden we dienst uit vanuit de Ichterskerk in Reewijk. En dan zal aan de knoppen hier in de studio zitten Leander Oudenalle. Dat is een nieuwe naam. Die gaat kijken of het iets gaat lijken voor hem. En het is de eerste keer dat hij volgens mij zelfstandig doet, dus ben benieuwd. De week daarop gaan we luisteren naar de dienst vanuit de Dorpskerk in Reewijk. Gebeurt niet zoveel, maar daar de dienst van dan is aan de knoppen Christian Hammers. Nou. En als u nou zegt, ik wil de Dorpskerk wel eens van binnen bekijken, dan kan dat elke zaterdagmiddag. Van 2 tot 4:30 kunt u de Dorpskerk van binnen bekijken. Voor iedereen open, loop gerust binnen voor rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Dus aanbevolen op zaterdagmiddag. Nou, laten we gaan luisteren naar de Brass Band Goldenburg, The Old Rocket Cross.

Een blik op de klok en het is Kerkplein 15 is alweer bijna voorbij, bijna 12 uur. Volgende week zondag om 9 uur, daar zijn we er weer. Liefhebbers van religieuze muziek, attendeer ik u nog even op programma's van donderdagavond. Om 8 uur het programma Gewijde Muziek. En van 9 tot 11 kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagmorgen tussen 8 en 9 uur. Heeft u nog een vraag, opmerking over deze uitzending? Mail gerust naar kerkplein15@outlook.com. Kerkplein15@outlook.com. Vanmorgen had ik een gast in de studio, Marco van Noord. En die ging kijken of het hem, iets voor hem was om dit programma te presenteren. Leuk dat je er was, Marco. En ik hoop dat je het ook leuk gevonden hebt. Deze uitzending werd verzorgd door techniek en presentatie Erik de Gier. We gaan eruit met het Oslo Gospel Choir. Met het lied Holy is the Lamp. Wij van Kerkplein 15 wensen u nog een hele fijne zondag toe.

0: naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Paks. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Paks bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
10: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
11: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer?
12: Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
13: Erwin Holthuizen.
14: Wanneer houdt het op, Erwin?
15: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden, ouwe... Gouwe ouwe, gouwe ouwe.

0: Het is augustus 1983. Heel Nederland is in de ban van de speelgoedrage Klikkert. Dat zijn van die glanzende magnetische balletjes waarmee de meest creatieve figuren in elkaar klikten. Uit je transistorradio de vrolijke klanken van de Franse groep Bandolero. Paris Latino werd een grote zomerhit door de unieke mix van hip-hop, funk en Latin. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 1 augustus 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Het is zomer op radio, dat is ook goed te horen. De lekkerste hits tot en met 2 uur zo tijdens de lunch. De zomershits uit de 70s, 80s, 90s en natuurlijk ook heel veel vaste programmapunten. Zoals onder andere het weekendweerbericht, de rubriek Kopje Thee met de DJ en nog veel en veel meer. Ik ben er tot en met 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.

Zeg je zomer, dan zeg je natuurlijk al snel Rolf Sanchez. De zanger is al jaren de koning van de zonnige Latin sound en hoopt ook deze zomer weer een hele grote hit te scoren. En dit keer doet hij dat samen met de DJ's van Q Music, namelijk Tom en Joe, die ook te horen zijn als backing vocals. Misschien wordt het wel een lekkere zomerrit, hè? En ook tijdens de zomer gaan we gewoon gezellig lunchen met z'n allen. Ik zou zeggen, schuif aan en eet smakelijk.

0: van dit soort muziek worden we natuurlijk heel erg blij. En hij trouwens ook, hoor.
1: Ik weet niet van Brullenborn.
0: Dat is Bartje. Goedemiddag, lekker bij de lunch. Leuke muziek en we doen het eventjes wat rustiger aan. In 2016 had ze een bescheiden hit. We hebben het over Rihanna. Zangeres, zakenvrouw en ook actrice. Hier is Love on the Brain uit 2016.

0: Ik zat pas geleden in een film op Netflix te kijken en daar werd dit liedje gedraaid. En terwijl dit liedje werd gedraaid, was er een vrouw bezig met het lichaam van een man aan stukken te snijden. Maar ik moet zeggen, hij had het wel verdiend hoor. Rihanna met Love on the Brain, dat waren we niet gewend van haar, deze stijl. Maar het was een leuke klassieke jaren 50 stijl. En dit soort plaatjes mag je natuurlijk ook gewoon draaien zo op de zaterdagmiddag. Ja, misschien sta je onder de douche, dat zou ook natuurlijk kunnen.
1: Ik word helemaal nat.
0: Ja, dan word je nat inderdaad. Zaterdagmiddag lekkere dansbare muziek zo af en toe. Net zoals deze van Pato Banton. En Baby Comeback.

0: Hier volgt een extra verkeersbericht. Bij knooppunt Worselen is in de berm ter hoogte van kilometerpaal 12 een leeg blikje aangetroffen, compleet met rietje. Heeft u vandaag gereden op dit traject en mist u zo'n blikje? Belt u dan even met de plaatselijke...
1: Met hetzelfde gemak. Gooi het in de afvalbak. Nederlandschoon.nl.
2: Bij je thuis, op het werk.
3: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
2: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
4: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

Ja, voor een flirt met jou zou ik alles doen. En daar zingt Michel Delpech over een zomerrit uit de zomer van 1971 met Poel aan Flirt. Behalve zanger was hij ook acteur en romanschrijver, want hij is helaas op 69-jarige leeftijd overleden. Maar gelukkig hebben we zijn muziek. Daarvoor een leuke combinatie, namelijk Pato Banton, dat is een Engelse DJ. En dat deed het samen met de UB40 Brothers Robin en Ali Campbell. En Baby Come Back, dat was een hele grote hit in het jaar 1994.

0: Straks om 13:45 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En natuurlijk gaan we een rondje langs de kermis doen. En de man die ook zin heeft in de zomer, die zit al naast me. We hebben het over Bart van Leeuwen met een nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Als je per se bij me weg wil gaan, zal ik je heus niet smeken om te blijven, hoor. Misschien is het ook wel beter dat je zometeen definitief bij me weg bent. Ik sla me er wel doorheen. En uiteindelijk zal het met mij vanzelf alweer goed komen. Je hoeft je om mij dus geen zorgen te maken als je straks naar buiten loopt en de deur voorgoed achter je dichttrekt. Zoals jij je armen altijd om me heen sloeg en me stevig vasthield, zelfs dat zal ik niet missen. Mocht je ooit nog eens aan me denken, stel je dan maar goed voor hoe het me vergaat zonder jou. Ik ben namelijk zo sterk als een beer. Dus het is niet meer dan logisch dat ik me wel red. Ook als we niet meer samen zijn. Daar kan ik gemakkelijk mee omgaan. Maar beloof me één ding. Draai je alsjeblieft niet nog een keer om als je zo meteen de deur uitloopt. Ik wil niet dat je ziet hoe mijn hart breekt. En mijn tranen hou ik ook liever voor je verborgen. Soms zou ik willen dat ik je tegen kon houden en je kon zeggen hoeveel ik van je hou. Alleen al het idee dat jij zo meteen weg bent, maakt me eerlijk gezegd wanhopig. Maar ik wil absoluut niet dat jij weet hoe ellendig ik me ga voelen zonder jou. En daarom laat ik je maar gewoon gaan.

0: Het is duidelijk, ze zijn er. Busy en Yves Berendsen, wat een opvallende combinatie. Leuke plaat. En dit zou wel eens een hele zomerrit kunnen worden. Ja, van zomerrit over naar het weekend weerbericht. Het wordt een beetje het standaard verhaal, want de kans op zon is maar liefst 80% groot. De kans op neerslag is 5%. Minimale temperaturen van 13 graden en maximaal wordt het zo'n 27 graden. Er is wind en die waait uit het noordoosten, windkracht 3.
1: Erwin, je bent absoluut niet de domste vanavond. Soul
2: Powers, my...

Nou, dat klinkt toch zeer aantrekkelijk. Two Girls for Everyone. Muziek uit 1963 van Jan en Wien natuurlijk. En Surf City, daar is het wel weer voor. En ook de Soul Show Classic van Cerrone met You Only Live Once. Het 2016, 10 jaar geleden, ja, toen hadden we ook nog een Soul Show. En Cerrone, dat is een bekende drummer, componist en ook producer. En samen met Giorgio Moroder behoort hij tot de belangrijkste pioniers van de ritmische en elektronische disco in Europa. Giorgio Moroder kennen we onder andere natuurlijk van Donna Summer. Weet je dat ook weer, zo op de zaterdagmiddag. Mocht je net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekend Left. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En dit programma wordt ook herhaald, namelijk op zondagmiddag tussen 1 en 2 via BSS. Vanavond zaterdag tussen 6 en 7 via Gouwestad Radio. En zondagmiddag tussen 5 en 6 in de herhaling via Midland FM. Vandaag veel zomerse plaatjes op je radio. En zo dadelijk natuurlijk de rubriek Kopje Thee met de DJ. Heeft alles weer te maken met de zomer. Maar natuurlijk ook tijd voor wat nieuwe plaatjes. Muziek van vaderlandse bodem. Als je naar een festival gaat, dan kom je ze vaak tegen. Rondé en hun nieuwe Oh My God.

0: En inderdaad, muziek van internationale allure. Rondé met Oh My God. Het nummer is geïnspireerd op de klassieke Maneater van Daryl Hall en John Oates. Rondé met Oh My God. Het nummer is geïnspireerd op de klassieke Maneater van Daryl Hall en John Oates. En gaat over een zelfverzekerde femme fatale. Hey, iets anders. Even tijd voor een verkoelend ritje op de kermis.
1: Ah,

0: Dat waren natuurlijk de mannen van Kiss en Sure Know Something. Wij weten dat zeker hoor, 1979. Iets later dan je bent gewend, maar ja, Nicolette zit er toch helemaal klaar voor.
1: Hé, hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is bijna 2:10. Ik zou zeggen, zet je radio maar in de vakantiemodus, want het is tijd voor de rubriek Kopje Thee met de DJ. Je hart slaat over, de klok tikt genadeloos door. Je rent door de verstikkende duisternis, de adem in je keel, terwijl de laatste lichten van de haven langzaam doven. Er is geen weg terug. De golven slaan kapot tegen de rotsen en de diepte trekt aan je voeten. Voel de hitte van de jacht. Hier is Bobby Caldwell en Jamaica.
2: Het is zwoel, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee, TJ.

In het kader van de rubriek Kopje Thee met de DJ-muziek van Bobby Caldwell met Jamaica. Als je nou zelf ook tips of suggesties hebt, mail ze eventjes door naar radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Nou, misschien ben je onderweg naar je vakantieadres. Veel sterkte, want het is druk op de weg. Of je ligt gewoon lekker aan het zwembad in Bodegraven, in Gouda of Oude Water. Of misschien wel aan het strand bij Noordwijk. Het kan allemaal. Ja, dan heb je dorst en dan denk je, wat zal ik drinken? Een koude cola of een glaasje water? Of misschien wel iets in de koffiesfeer? Tommy Cash, Espresso Macchiato. Heerlijk hoor.

0: Tommy Cash met Espresso Macchiato. Hij kwam vorig jaar uit voor Estland op het Eurovisie Songfestival en haalde toch wel een derde plaats. Knap hoor.
1: Espresso Macchiato.
0: Ja, de nu volgende zangeres die heeft een nare periode achter de rug. Eind december vorig jaar toen is haar man overleden. En ze heeft gelukkig weer de draad opgepakt. Je komt haar tegen overal in België. We hebben het over Belle Perez. We gaan even lekker dansen.

Belle Perez uit 2009 met Qui Viva La Vida. Tot zover het programma Weekendlift. Als je met vakantie gaat, een hele fijne vakantie. Zo niet, dan graag tot volgende week. En natuurlijk een heel mooi zomers weekend.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Mijn naam is Daniel Rowland.
5: Ik ben Remy van Kesteren.
6: Ik ben Marcia van Kerk en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Eeuwagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.
2: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Op zondag 2 augustus van 2 uur, 's middags tot 4:30, strijkt de Wieners neer in het Houtmanplantsoen in Gouda. Deze band brengt vintage rock'n'roll uit de 50's en vroege 60's met grote hits en verrassende B-kantjes van legendes als Buddy Holly, Elvis Presley, Johnny Cash en Chuck Berry. Ze waren te zien bij De Wereld Draait Door en VI. Het klinkt allemaal als echte vinylsingeltjes uit een Wurlitzer jukebox. Zet hem in je agenda.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
6: Oh.

0: regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Op het marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: agenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Op zondag 2 augustus van 2 uur, 's middags tot 4:30, strijkt de Wieners neer in het Houtmanplantsoen in Gouda. Deze band brengt vintage rock'n'roll uit de 50s en vroege 60s met grote hits en verrassende B-kantjes van legendes als Buddy Holly, Elvis Presley, Johnny Cash en Chuck Berry. Ze waren te zien bij De Wereld Draait Door en VI. Het klinkt allemaal als echte vinylsingeltjes uit een Wurlitzer jukebox. Zet hem in je agenda.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Luister elke zaterdagnacht van

0: was up, I was down.
1: De regioagenda.
2: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
3: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: agenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.
2: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
10: Altijd dichtbij. BR6.
11: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Bij een aanrijding op de doortocht in Bodegraven zijn zaterdagavond een motorrijder en een scooterrijder met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde toen de scooter wilde afslaan richting de supermarkten. Door nog onbekende oorzaak kwamen de scooter en de motor met elkaar in botsing. De scooterrijder raakte daarbij gewond aan zijn been. Meerdere omstanders schoten direct de hulp en verleenden eerste hulp in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is vervolgens voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De politie deed ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het ongeval en sprak met verschillende getuigen. Nadat de verklaringen waren opgenomen, kon de doortocht weer worden vrijgegeven. Omdat de proefperiode met cameratoezicht in december afloopt, heeft de gemeente een nieuw aanwijzingsbesluit genomen voor cameratoezicht in Bodegraven Centrum en het stationsgebied voor de periode 25 juli 2026 tot 31 december 2030. Uit informatie van de politie is gebleken dat er in het centrum en stationsgebied sprake is van overlast in diverse vormen en het structureel plegen van strafbare feiten, namelijk overlast door personen, zoals jeugd en dak- en thuislozen, overlast door alcohol- en drugsgebruik, hinderlijk ophouden, groepsvorming in combinatie met overlast, fietsendiefstallen en strafbare feiten in het algemeen die de openbare orde raken. De camerabeelden worden 24 uur per dag opgenomen en verwerkt door de politie. De opgenomen beelden worden ten hoogste 4 weken bewaard.

0: Dit is het BRSS nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Maya Roete. De burgemeester verleent deze jaarwisseling geen ontheffingen aan verenigingen en stichtingen voor vuurwerkshows. Dit is besloten na overleg binnen de politieeenheid Den Haag over het nieuwe landelijk vuurwerkverbod. De belangrijkste redenen voor dit besluit zijn: de politie focust volledig op openbare orde en kan niet handhaven bij shows. BOA's missen de juiste middelen en bevoegdheden voor deze controles. Risicovolle evenementen eisen 6 maanden voorbereiding. De regels zijn pas net bekend. Officiële aanvragen starten pas in augustus 2026. Dit is juridisch te kort dag. Alleen professionele partijen die zelfstandig de veiligheid en expertise garanderen, maken eventueel kans op een ontheffing. De gemeente geeft hierbij geen financiële steun. Per 1 januari 2028 fuseren 7 lokale omroepen in de regio Midden-Holland tot 1 streekomroep. In de lijn met de nieuwe mediawet die gericht is op het professionaliseren van de lokale journalistiek. Hoewel de samenwerking achter de schermen al loopt, staat de nieuwe organisatie voor uitdagingen op het gebied van budget, huisvesting en het behoud van honderden vrijwilligers. Meer informatie is te vinden op rtvmiddenholland.nl.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Omwonenden van de put van Broekenhoven en Bodegraven gaan weer naar de rechter. Hun bezwaren richten zich dit keer tegen de omgevingsvergunning die het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft verstrekt tegen de herbouw van een bestaande woning aan de noordkant van de put. Daarvoor moet ongeveer 400 vierkante meter wateroppervlakte worden gedempt en een beschoeiing worden aangebracht. De initiatiefnemer wil het gedempte water compenseren met de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Omwonenden vinden dat het Hoogheemraadschap de vergunningsverstrekking onvoldoende heeft gemotiveerd en met de ecologische verbindingsfunctie tussen de Nieuwkoopse en Reeuwijkse plassen te weinig rekening heeft gehouden. In de loop van volgend jaar neemt het Hoogheemraadschap een besluit over de waterbergingsfunctie van de put. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en projectontwikkelaar Tunissen uit Heemstede hebben voor de realisatie van ongeveer 50 woningen, kleinschalige bedrijven en buitensportaccommodatieruimte een intentieovereenkomst getekend. Het project Brouwerskade komt op de plaats van de voormalige brouwerij De Molen aan de Doortocht in Bodegraven en beslaat een oppervlakte van zo'n 7000 vierkante meter. Wat moet gaan aansluiten op de woningbouwprojecten Molenwiek, Molenzicht en het in ontwikkeling zijnde project Vlietkade. Het project moet betaalbare woningen realiseren en zo kansen voor zowel starters, doorstromers als andere woningzoekenden creëren. De verwachting is dat de bouw van de woningen pas in 2029 van start kan gaan.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. Tweedehands winkelen staat centraal in de nieuwe campagne van de gemeente Kringloopgeluk. Voor de serie zijn 9 inwoners gefotografeerd met hun favoriete kringloopvondst. Zij vertellen waarom juist dat voorwerp zo bijzonder voor hen is en waarom zij bewust kiezen voor tweedehands. Volgens wethouder Robin Kersbergen is tweedehands winkelen niet alleen verrassend, maar ook duurzaam. Door spullen een tweede leven te geven, worden grondstoffen bespaard en ontstaat minder afval. Daarmee sluit de campagne aan bij de doelstellingen van Groene Hart Circulair, waarin de gemeente samenwerkt aan een circulaire economie. Vanaf deze zaterdag verschijnt iedere week een nieuw portret en verhaal op het Instagram-kanaal van de gemeente. Wie de foto's liever in het echt bekijkt, kan tijdens de Duurzaamheidsweek van 21 tot en met 26 september terecht bij de expositie in het Groene Harthuis. Sportieve inwoners kunnen vanaf nu gratis gebruik maken van het nieuwe beweegpark aan de Kennedy Singel in Reewijkbrug. De werkzaamheden zijn afgerond en de verschillende beweegtoestellen zijn klaar voor gebruik. Het beweegpark is een initiatief van Sport en Welzijn Bodegraven-Reewijk en de gemeente. Het moet een laagdrempelige plek worden waar jong en oud zelfstandig of samen kunnen sporten en bewegen. Bij ieder toestel hangt een QR-code. Door die met een smartphone te scannen, krijgen gebruikers uitleg over de oefeningen en handige tips. Binnenkort worden er ook gezamenlijke beweegactiviteiten georganiseerd onder begeleiding. Inwoners die zelf willen helpen om anderen meer in beweging te krijgen, kunnen zich aanmelden bij sport- en beweegregisseur Sander Tuitel van Sport en Welzijn. De officiële opening van het beweegpark vindt plaats tijdens de Nationale Sportweek in september. Meer informatie volgt later.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk trekt €2000 uit voor deelname aan de Veteranendag op vrijdag 11 september. Vanaf volgend jaar zal hiervoor jaarlijks geld in de begroting worden gereserveerd. Een motie daartoe kreeg de steun van alle partijen om veteranen die zich onder oorlogsomstandigheden of tijdens internationale missies voor vrede en veiligheid hebben ingezet en daarvoor vanuit de samenleving onze erkenning en waardering verdienen. De tot vorig jaar regelmatig gehouden reunie van oorlogsveteranen, Libanon Dutch Batters en AWACS-vliegers uit Bodegraven-Reeuwijk is gestopt. De Veteranendag wordt gehouden op het terrein van Goudasfalt in Gouda. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en een projectontwikkelaar uit Heemstede hebben voor de realisatie van ongeveer 50 woningen, kleinschalige bedrijven en buitensportaccommodatieruimte een intentieovereenkomst getekend. Het project Brouwerskade komt op de plaats van de voormalige brouwerij De Molen aan de Doortocht in Bodegraven en beslaat een oppervlakte van zo'n 7000 vierkante meter, wat moet gaan aansluiten op de woningbouwprojecten Molenwiek, Molenzicht en het in ontwikkeling zijnde project Vlietkade. Het project moet betaalbare woningen realiseren en zo kansen voor zowel starters, doorstromers als andere woningzoekenden creëren. De verwachting is dat de bouw van de woningen pas in 2029 van start kan gaan.

Bodegraven Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.

0: De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd dichtbij. BR6.
13: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
14: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen en hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte, hi,
15: goedemorgen.
14: Welkom.
15: Dank u wel.
14: Hoe zit jij er nu bij?
15: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
14: Best moe.
15: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
14: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen. als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
15: Klopt.
14: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
15: Ja.
14: Wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
15: Dat is het belangrijkste.
14: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
15: Tuurlijk.
14: Korte intro. Geboren in?
15: Den Haag.
14: Den Haag. Je zat op school?
15: Op het Schatteiland hier in Gouda.
14: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
15: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Oh. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder daarin.
14: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
15: Een thuis geworden, ja.
14: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen van.
15: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
14: En welke buurt ben je opgegroeid?
15: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
14: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
15: Dat sowieso.
14: Ja. Nieuwsgierig?
15: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
14: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
15: Ik heb een zusje en een broertje.
14: Dus je bent de oudste?
15: Ik ben de eerste, ja.
14: En hobby's?
15: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
14: Even voor de luisteraar. Ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad. Een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
15: of
14: voren,
15: de degen, of
14: de floret naar voren en steken maar?
15: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan. Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
14: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
15: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
14: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja. Ja, nee, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja, klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu of niet per se.
0: Ben ik iets te vroeg, ja, ik denk met deze vraag?
1: Nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En en eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. En dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogie... je studeert nu pedagogie.
1: Ja, dat is eigenlijk
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. Die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden en vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten. En om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: de kleine... Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij... Wat pedagogiek is, ja. Natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... Dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens.
1: Er zit een enorme oude ziel. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dat doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds onzeker... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
1: Klopt.
0: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het MBO heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Ik denk 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaren 20. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook op trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
0: Constructief rechts?
1: Ja.
0: En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar in de 20 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waar je het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten, want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien,
1: tuurlijk,
0: is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat dat een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten

0: discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
1: Ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien.
0: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
1: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
0: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
1: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
0: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb wel een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij en die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet en die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg, want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg, want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
1: Ja.
0: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
1: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
0: Nee, absoluut niet.
1: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Ik hoor de laatste tijd problemen met...
0: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders, en het wordt dan meteen daarin een ruzie, dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
1: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
0: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
1: Ja, ja. Oké. Acid Rain?
0: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die kijk ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen we altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen en het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
1: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metalband.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Paken is dan Fries voor opa. Maar
0: wel iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte, pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde en dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Dus jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren... en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten... en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets... dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde... En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... Ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan... We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of
0: ja,
1: niet.
0: Wel, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: Dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander... of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid... ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... Ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger...
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Ik begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wilde stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, dat vind ik nog... Kom
1: ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad.
1: Ja,
0: sorry, het
1: Huis
0: van de Stad.
1: Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart
0: okay.
1: over tien s'avonds.
0: Kwart over tien al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Ja, er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja,
0: juichen. Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
1: Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad.
0: Nee.
1: Maar ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Want de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan alle lijsttrekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit iets...
1: Ja,
0: nee, is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel
0: maar
1: weer.
0: Maar dan komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit. Of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Grapje.
1: Ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt, klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuw bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af, werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf ook kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm-hmm.
0: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politieke.
1: Dat zou ik wel heel leuk
0: vinden. Politiek debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja.
0: Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
10: BR6. In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
11: Deze aflevering open ik met Surrender Hill, een band die het Texaanse landschap haast hoorbaar maakt. Hun nieuwe werk ademt ruimte, liefde en verlies en vormt meteen een warme binnenkomer. Verder in dit eerste uur hoor je onder meer Brad Paisley met het album van de maand, een klassieker van Tom Jones en dan de krachtige stem van Brandi Carlile. Ik maak ook ruimte voor nieuw talent en muziek van eigen bodem.

0: Surrender Hill opent dit uur met drie nummers die mooi laten horen waar de band voor staat. Melodieuze country met een stevige rootsbasis en een warme, natuurlijke productie. Girl in Abilene was de eerste song. Cowboy's Last Ride en Wild Country dragen dezelfde sfeer. Maar elk nummer heeft zijn eigen invalshoek en karakter. De titel suggereert al dat de band zich thuis voelt in het klassieke countryverhaal. Met ruimte voor weemoed, reislust en een tikje nostalgie. Wat opvalt is de combinatie van toegankelijkheid en vakmanschap. Songs die meteen landen, maar toch genoeg detail hebben om te blijven hangen. Surrender Hill laat hier horen dat eenvoud vaak juist de grootste kracht is.
1: Well, it's raining at the campfire.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Brad Paisley en Miranda Lambert vormen samen een sterke combinatie op Someone Else's Arms. Een duet dat helemaal leunt op emotie, timing en onderlinge spanning. Paisley is uiteraard een meester in slimme country arrangementen, terwijl Lambert het nummer die extra dramatische lading geeft. Het resultaat is een song die zowel radiovriendelijk als inhoudelijk stevig is opgebouwd. Een duet als dit werkt vooral omdat beide stemmen karakter hebben en elkaar niet in de weg zitten.

Kaylee Hammack brengt met Must Be Nice een single die meteen laat horen hoe eigentijdse country vandaag kan klinken. Hammack heeft een frisse, directe manier van zingen die goed past bij songs met een persoonlijk randje. Ze laat bovendien horen dat moderne country geen afstand hoeft te nemen van karakter en verhaal.

Tom Jones met Green Green Grass of Home is een klassieker die niet veel introductie nodig heeft. Het nummer is door de jaren heen uitgegroeid tot een van de bekendste country ballads in het repertoire, rond de grens tussen pop en country. Jones geeft er zijn kenmerkende kracht en warmte aan, waardoor de song ook vandaag nog overtuigt. Het blijft bijzonder hoe zo'n bekend lied telkens opnieuw fris kan klinken in een goede uitvoering. Een cover in het tweede uur.

Black Barrel en The Batman brengen met Uncle Chuck een single die meteen een eigen sfeer neerzet. De bandnaam, alleen al suggereert een stevig wat ruiger geluid.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Brandy Carlile is van de partij met The Joke, een song die inmiddels bijna een moderne klassieker genoemd kan worden. Het nummer is groots in opbouw, sterk in tekst en gedragen door Carlile's indrukwekkende stem. Ze weet emotie en kracht heel natuurlijk samen te brengen, zonder dat het overdreven voelt. Carlile staat voor kwaliteit, urgentie en persoonlijkheid.

Jack Browning laat met Champagne Taste horen dat hij thuis is in een stijl die tussen country Americana en songwriter pop inbeweegt. De titel is licht ironisch, wat goed past bij een song die met een knipoog, maar wel serieus gebracht wordt. Het is een nummer dat niet per se schreeuwt om aandacht, maar juist daardoor overtuigt.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Een sterk staaltje Nederlandse Americana. David van Kolwijk weet sfeer en verhaal goed te combineren. The Last Gather klinkt bijna filmisch. Zijn werk laat horen dat rootsmuziek ook in Nederland leeft.

Jorieke Sterke brengt frisse energie binnen de Nederlandse country. Haar sound is licht en optimistisch. Free Open-Minded gaat over vrijheid en zelfontdekking. Ze bouwt gestaag aan haar carrière van boerenrock naar country. Eind van dit jaar valt er meer country getint materiaal van haar te verwachten.

Een speelse titel, Right Swipe Miracle, met een moderne insteek. Erik Lindeman mixt country met hedendaagse thema's, zoals online dating. Het resultaat is toegankelijk en herkenbaar. Zijn storytelling is direct en persoonlijk.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Met Treading Whiskey laat Brad Paisley opnieuw horen waarom hij al jaren tot de meest herkenbare country-artiesten behoort. Zijn werk combineert vakmanschap, slimme hoeks en een duidelijke band met de traditionele country-taal. Dit nummer voelt als een logisch vervolg op zijn reputatie als sterke storyteller en instrumentalist. Treading Whiskey heeft die typische mix van ironie en musicaliteit die zijn songs vaak zo aantrekkelijk maakt.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Jennifer Nettles en Kevin Bacon leveren met Our Highway een samenwerking die meteen nieuwsgierig maakt. De combinatie van Nettles' country verleden en Bacon's herkenbare eigenzinnige aanwezigheid maakt dit een opvallende track. Dit was het eerste uur van Crossroads. Met sterke verhalen uit Texas, Nashville en Nederland hebben we een brede reis gemaakt door het huidige country landschap. In het tweede uur duiken we dieper in iconische songs van Brandy Carlile. Zetten we songwriter Sonny Throckmorton in de schijnwerpers en hoor je nieuwe muziek van onder andere Kimmy Bitter. Blijf luisteren.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. En temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Mijn naam is Daniel Rowland.
5: Ik ben Remy van Kesten.
6: Ik ben Marcia van
5: Kerk.
6: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Ik ben
6: Nadine Vincent. Ik speel op een
7: cello.
3: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
10: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: In de tweede uur hoor je opnieuw de kracht van storytelling, met een bijzondere focus op Brandi Carlile en een eerbetoon aan songwriter Sonny Throckmorton. Daarnaast zetten we Kimmy Bitter in de spotlight en is er ruimte voor zowel gevestigde namen als nieuw talent. Van klassiekers tot nieuwe releases, dit uur brengt het allemaal samen. May Este speelt met nostalgie naar de jaren 90, verpakt in een knipogende titel The 90s Cult. Estes liet horen dat ze humor en songwriting moeiteloos combineert. Een verfrissend, luchtig nummer. Zo kan deze song wel omschreven worden.
1: Dit is Crossroads. Met

Brandy Carlile behoort tot de meest invloedrijke stemmen binnen de moderne Americana. Met The Story brak ze definitief door bij een breed publiek. Turpentine laat haar rauwe persoonlijke kant horen. Haar muziek balanceert tussen folk, rock en country. Carlile staat bekend om haar intense live-optredens.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Paisley speelt hier met het idee van een te kleine wereld. Humor en vakmanschap gaan hand in hand. Zijn gitaar blijft een handelsmerk. This Town Ain't Small Enough vormt een onderdeel van zijn veelzijdige albumproject Tacklebox.

Reba McEntire met Ring Ring is een mooie herinnering aan haar status als een van de meest duurzame stemmen in de country. Haar manier van zingen is altijd direct, herkenbaar en vol karakter. Reba weet moeiteloos een nummer te dragen, zelfs wanneer de productie modern is. Ring Ring houdt de balans tussen toegankelijkheid en klasse goed vast.

0: y'all gonna come pick me up, right? Come on.
1: De band Lula brengt met Blue About You een single die meteen een weemoedige en toch frisse indruk maakt. De titel wijst op een song die draait om stemming en relatiegevoel. Iets waar country en Amerikanen vaak sterk in zijn.

Johnny Reed brengt een cover van The Green Green Grass of Home. Zijn uitvoering geeft deze bekende klassieker net een andere kleur. Mede dankzij zijn emotionele benadering en heldere stem. Met de fiddle van Natalie McMaster krijgt het nummer bovendien extra traditionele glans.

William Michael Morgan laat met Red horen dat traditionele country nog altijd goed kan werken in een hedendaagse setting. Zijn stijl leunt vaak op klassieke invloeden, zonder ouderwets te worden. Morgan heeft een manier van zingen die eenvoudig lijkt, maar juist daardoor vertrouwen wekt.

0: Het Sonny Throckmorton blok is een mooi eerbetoon aan een songwriter die een enorme stempel op country heeft gedrukt. Met Last A Cheater's Waltz, I Wish You Could Have Turned My Head en Friday Night Blues hoor je hoe sterk zijn werk is, zeker als het door anderen wordt vertolkt. Maar we laten hem eerst zelf aan het woord. Throckmorton schreef songs die vaak draaien om herkenbare emoties, heldere melodieën en een klassieke country aanpak.
1: Forever.

0: Jos Tatovi is een gelauwerde Hawaïaanse zanger bekend van island reggae en R&B. Hij won al meerdere Hawaïaanse Grammys en werd zelfs ooit voor een echte Grammy genomineerd. Recent sloeg hij een verrassende weg in, richting country soul, geïnspireerd door onder meer George Strait en Alan Jackson. En Favorite Weather is daar een mooi voorbeeld van.
1: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

Jimmy Bitter krijgt in de tweede uur een mooie plek met Love Me or Leave Me Alone en More, More, More. Haar werk past uitstekend in het huidige Amerikaanse countrylandschap, waar karakter, flair en zelfbewustzijn steeds belangrijker worden. De titels wijzen op een duidelijke houding, direct, speels en zonder omwegen. Jimmy Bitter combineert de moderne sound met een knipoog naar traditionele country-uitstraling.

Een ode aan de traditionele country. Nathan Wayne blijft dicht bij de roots. Keep It Country is recht toe, recht aan. Zijn stijl is eerlijk en ongecompliceerd. Een passend slot van deze aflevering. Dit was Crossroads voor deze week. 2 uur vol verhalen, nieuwe ontdekkingen en vertrouwde namen uit de wereld van country en Americana. Van Texas tot Nashville en van gevestigde legendes tot nieuw talent. Graag tot de volgende aflevering.

0: naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Op

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuis.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Luister elke zaterdagnacht van